Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R. Oh.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.
1: Alright, Dad, you ready?
2: Hold on. Oké, ready.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: En we mogen weg.
4: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
5: Wat zijn die paar meters nou?
4: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
6: Wij gaan deze Europa Run weer even nelen.
4: Morgen, vanaf 12 uur, de Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
12: Ja, ook bij Den Dreeën.
14: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven.

0: Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
1: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steelpower by Pritec.
3: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
4: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
3: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
4: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
6: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Boek nu Moulin Rouge de Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de Rijnmond Jukebox, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Een verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man op agenten geschoten. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Zij moesten op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Luxor presenteert Topmola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder 1 dak. Konijnendijk Mode, Zuid-Beierland.
10: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
12: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
14: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
15: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Nu bij Dirk, Perfect Fit kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Is Radio Rijnmond.
23: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Dat was Chubby Checker met het nummer dat hem in 1962 een Grammy Award opleverde. Je hoorde Let's Twist Again. Het werd een jaar eerder een van de grootste hits van het jaar en stond in meerdere landen hoog in de hitlijsten. Chubby Checker is 84 jaar, nog altijd actief en al bijna 60 jaar getrouwd met de Nederlandse Rina Lodders, die vlak voor het huwelijk werd gekroond tot Miss World. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. De band Can't Heat werd in 1965 opgericht in Los Angeles en werd wereldwijd beroemd door hun optredens bij de festivals van Monterey en Woodstock eind jaren 60. We gaan met deze band naar het nummer Rollin' and Tumblin', dat voor het eerst werd uitgebracht door Hambone Willie Newburn in 1929. In 1967 kwam het debuutalbum van Can't Heat uit, dat dezelfde naam kreeg, en van dat album hoor je hun cover van Rollin' and Tumblin'.

Dat was de Amerikaanse countryzanger Mark Colley en je hoorde hem met Shame, Shame, Shame, Shame uit 1993. Mark Colley werd begin dit jaar 70 en hij scoorde flink wat hits en wist ook meerdere prijzen in de wacht te slepen. Na zijn werk als zanger is hij ook acteur en speelde hij in meerdere films en tv-series. De single Shame, Shame, Shame, Shame werd mede door Mark Colley geschreven en hij zong het vervolgens de Billboard Hot Country Singles lijst in. Lawrence en Hart schreven samen het nummer The Lady is a Tramp en het was Mitzi Green die het als eerste zong. Zij deed dat in 1937 in de musical Babes in Arms. Het is daarna door tal van artiesten gezongen, waaronder door Frank Sinatra. Hij zong het in 1957 ook in de film Pal Joey, waarin hij de hoofdrol speelde. We gaan met Frank Sinatra nu naar 1993, het jaar waarin hij een comeback maakte met het album Duets. Voor dat album werkte hij samen met artiesten als Bono, Julio Iglesias, Gloria Estefan, Carly Simon en met Luther Vandross. Met deze Amerikaanse R&B en soulzanger nam Sinatra The Lady is a Tramp op.

hadden de Queen of Country, Reba McEntire, met The Night the Lights Went Out in Georgia. Deze Amerikaanse actrice en countryzangeres werd 2 maanden geleden 71 jaar. En het is niet heel gek dat je de Queen of Country wordt genoemd als je meer dan 75 miljoen platen hebt verkocht en meer dan 100 singles in de Amerikaanse country hitlijst wist te krijgen. Toch doet ze nog veel meer, want zo heeft Reba McEntire ook een restaurant en kledinglijn. En is ze een van de coaches in de Amerikaanse editie van The Voice, samen met onder andere Michael Bublé. Het nummer The Night the Lights Went Out in Georgia werd geschreven door Bobby Russell en als eerste opgenomen door zijn vrouw Vicki Lawrence. In 1991 bracht Reba McEntire haar album For My Broken Heart uit. Daarop staat haar versie van The Night the Lights Went Out in Georgia, het nummer dat je net hoorde in de Rijnmond Jukebox. Er was eind jaren 60 best een hoop te doen om het nummer Let's Spend the Night Together van The Rolling Stones. Marianne Faithfull beweerde dat Mick Jagger dit nummer schreef na hun eerste nacht samen. Veel radiostations in Amerika weigerden het nummer zelfs te draaien of piepten het woord night weg. Sommigen draaiden alleen de B-kant van de single, Ruby Tuesday. Ook niet de minste van de Stones. Toen de band het nummer wilde spelen in de Ed Sullivan Show, greep de presentator in. Of het nummer verdwijnt, of jullie verdwijnen, heeft Sullivan toen gezegd. Ze spraken af dat de tekst voor de gelegenheid werd aangepast naar Let's Spend Some Time Together. En de Stones hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Let's Spend the Night Together.

Dat was de Amerikaanse bluesmuzikant Johnny Big Moose Walker. En je hoorde hem met Worry Worry. Speciaal voor Rijn Jens, die me onlangs mailde en zei graag eens muziek van Walker te willen horen. Walker overleed in 1999 op 72-jarige leeftijd. En hij werkte samen met grote namen als Ike Turner, Sonny Boy Williamson en Muddy Waters. Het nummer Worry Worry dat je net hoorde werd door Johnny Big Moose Walker geschreven en in 1978 door hem uitgebracht op het album Living Chicago Blues Volume 2. Engelbert Humperdinck werd begin deze maand 90 jaar en ondanks zijn zeer respectabele leeftijd heeft hij de komende maanden tal van optredens gepland staan in onder meer Nieuw-Zeeland, Australië, Amerika en Canada. Deze Engelsman werd als Arnold George Dorsey geboren in Madras in India, waar zijn vader werkzaam was in het leger. Toen Engelbert een jaar of 10 was, verhuisden zijn ouders met hem en zijn 9 broers en zusjes naar Leicester in Engeland. Hij ging eerst aan de slag als saxofonist en later als zanger, wat een schot in de roos bleek te zijn. Hij nam de naam Engelbert Humperdinck aan, al ging dat niet zonder slag of stoot. Want de erfgenamen van de Duitse componist met dezelfde naam spanden een rechtszaak aan. We gaan met de Engelse zanger naar 1970, het jaar van zijn album We Made It Happen. Want een van de nummers op dat album van Engelbert Humperdinck is Love Me With All Your Heart.

0: wanna be a man of mine.
1: Dat was de Canadese zangeres Shania Twain met Any Man of Mine uit 1995. Dit mede door haar geschreven nummer staat op haar tweede album. En dat album kreeg de titel The Woman in Me. Het leverde Shania Twain een nummer 1 hit in de country hitlijst op. Shania Twain kende een heftig leven waarin ze misbruikt werd door haar stiefvader. Ook ging haar man er vandoor met haar beste vriendin en zij trouwde vervolgens weer met de man van die beste vriendin. En wat ik overigens niet wist is dat zanger Henk Wijngaard een oom is van Shania Twain, de zangeres die je net hoorde in de Rijnmond Jukebox. De Amerikaanse zanger en acteur Scatman Crothers werd 76 jaar. Als acteur speelde hij rollen in The Love Boat, Starsky & Hutch, The Shining, Kojak en Magnum P.I. Als muzikant had hij zichzelf leren spelen op de gitaar en de drums. En met hem gaan we naar 1957. Want in dat jaar kwam zijn album Rock'n'Roll with Scatman Crothers uit. En een van de nummers op dat album komt al uit 1935. Dit is I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter.

Dat waren Johnny Maestro en The Crests met Six Nights a Week, dat eind jaren 50 werd uitgebracht. Johnny Crest werd 70 jaar en hij was de leadzanger van deze doo-wop groep, die in het midden van de jaren 50 werd opgericht in New York en vandaag de dag nog steeds bestaat. We hoorden net al Luther Vandross. Zijn zus Patricia was een van de oprichters van The Crests, die je dus net hoorde met Six Nights a Week. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar het nummer Turn, Turn, Turn. Dat werd eind jaren 50 geschreven door de Amerikaanse zanger en schrijver Pete Seeger. En hij bracht het in 1962 uit op zijn album The Bitter and the Sweet. Het werd veel bekender als hitsingle uit 1965 van de Amerikaanse band The Byrds, die het uitbrachten op het gelijknamige album Turn, Turn, Turn.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
7: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmol Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmolalexandrium.nl. Laat het groeien.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Het is 9 uur. Je bent

0: bij Rijnmond. En zometeen gaat Dennis Kranenburg verder met de Rijnmond Jukebox. Ik ben Martin van der Boogaard en van mij krijg je het nieuws. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord hebben gisteravond enkele auto's in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond. Een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is nog niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man agenten onder vuur genomen. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde en er waren ook journalisten aanwezig. Zij moesten op de grond gaan liggen. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer, vandaag en morgen zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza. Nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijk en Nissen en Hubo Lombardije.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
6: En we mogen weg!
7: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
8: Wat zijn die paar meters nou?
7: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
9: Wij gaan deze Europa Run weer even nelen.
7: Morgen, vanaf 12 uur, de Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
5: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
12: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
13: Trulease met Grenke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
13: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Dat was Moving On Over van de Amerikaanse zangeres Rose Maddox, die tot kort voor haar dood in 1998 bleef optreden. En ze heeft best wat te verduren gehad, want tijdens de jaren 80 werd haar carrière meermaals onderbroken door zware hart- en longproblemen en lag ze zelfs 3 maanden in coma. Er zou in haar laatste levensjaren een film over haar leven worden gemaakt, maar uiteindelijk is dat er nooit van gekomen. Ze werd 72 jaar en scoorde eind jaren 50 en begin jaren 60 meerdere hits in de country hitlijst. Het nummer You're Nobody Till Somebody Loves You komt uit 1944 en werd voor het eerst gezongen door Russ Morgan, die ook meeschreef aan het nummer. De bekendste versie is toch die van Dean Martin, die het in 1960 uitbracht bij Capitol Records. In 1964 bij Reprise, het label van zijn vriend Frank Sinatra. En Dean Martin hoor je nu met You're Nobody Till Somebody Loves You.

hoorde Martha en de Vandellas met Heatwave uit 1963. Een nummer dat werd geschreven door het beroemde schrijverstrio Holland Dozier Holland. Pas 4 jaar later werd de naam van de groep aangepast naar Martha Reeves en de Vandellas. Martha Reeves wordt over 2 maanden op 18 juli 85 jaar en heel af en toe zingt ze nog wel eens. We kennen haar vooral van haar tijd bij de Vandellas, waar ze grote hits mee scoorde als Nowhere to Run, Dancing in the Street en Heatwave. Het nummer dat je net hoorde. De Amerikaanse blueszanger Bobby Blue Bland overleed in 2013 op 83-jarige leeftijd en wordt omschreven als een van de beste verhalenvertellers in de blues- en soulmuziek. Hij werd ook wel de Sinatra van de blues genoemd. In 2023 zette het befaamde muziekblad Rolling Stone hem nog op plek 163 in de lijst met de 200 beste zangers aller tijden. We gaan naar 1986, want in dat jaar bracht Bobby Blue Bland zijn album After All uit en een van de nummers op dat album is Sunday Morning Love.

In 1960 hoorde je Handyman van Jimmy Jones, die het nummer samenschreef met Otis Blackwell, de man die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de rock and roll. Want hij was verantwoordelijk voor hits als Fever, Don't Be Cruel, All Shook Up en Return to Sender. En wat ook bijzonder is, is het verhaal van de ingehuurde fluitist die op de dag van de opname niet kwam opdagen. En dus ging Blackwell mee de studio in, en het gefluit dat je in de opname van Handyman hoorde was van hem afkomstig. De Amerikaanse zanger Jimmy Jones werd geboren in Alabama en overleed in 2012 op 82-jarige leeftijd. In 1972 bracht John Denver een nummer uit dat uiteindelijk een van de twee officiële nummers zou worden van de staat Colorado. Ik heb het over Rocky Mountain High. Ook het nummer Country Roads kreeg die eer en werd het officiële nummer van de staat West Virginia. Het nummer Rocky Mountain High staat op zijn gelijknamige album uit 1972. En John Denver vertelde ooit dat het ongebruikelijk voor hem was om zo lang over het schrijven van één nummer te doen. Want hij deed 9 maanden over Rocky Mountain High.

0: Eens even kijken. Oh ja, B14. Dat is zo'n lekker nummer. De Rijnmond Jukebox.
1: The way you wear your hat. The way you sip your tea.

Dat was Fred Astaire met They Can't Take That Away From Me. Dit nummer werd in 1937 door George en Ira Gershwin geschreven en in datzelfde jaar voor het eerst gezongen door Fred Astaire en Ginger Rogers in de film Shall We Dance. Ze zongen het nummer op de veerpont van Manhattan naar Hoboken, de geboorteplaats van Frank Sinatra, die het nummer later ook nog op zou nemen. Het nummer werd een enorm succes en er zijn inmiddels meer dan 800 verschillende versies opgenomen van They Can't Take That Away From Me. Jerry Leiber en Mike Stolle schreven meer dan 70 hits die in de poplijsten kwamen. En zij werden in 1985 in de Songwriters Hall of Fame opgenomen en 2 jaar later in de Rock'n'Roll Hall of Fame. De groep The Coasters werd opgericht in Los Angeles en werd vooral bekend door die ene hit uit 1958 die door Leiber en Stolle werd geschreven. Dit is Yackety.

was de Amerikaanse zanger en gitarist Charlie Sexton met Graceland. Een nummer dat terug te vinden is op de soundtrack van de Quentin Tarantino film True Romance uit 1993. Charlie Sexton werd 57 jaar geleden geboren in Texas en leerde als kind gitaar spelen van W.C. Clark, die ook wel bekend staat als The Godfather of Austin Blues. Hij treedt vandaag de dag veel op met Elvis Costello, met wie hij eind volgende maand in Utrecht optreedt. We gaan naar Sara Vasquez, die een cover heeft opgenomen van het nummer Strawberry Wine. Dit nummer is het meest bekend geworden door Dina Carter, die het in 1996 uitbracht op haar debuutalbum Did I Shave My Legs For This, waar ze mee doorbrak. Dit is nu Sara Vasquez met Strawberry Wine.

The Cry Baby van Garnet Mims en The Enchanters werd geschreven door Burt Burns en Jerry Ragavoy, die ook verantwoordelijk waren voor Peace of My Heart van Irma Franklin. Aan het begin van de jaren 60 werd het soul-trio The Enchanters opgericht in Philadelphia. En later voegde Garnet Mims zich bij het trio en als kwartet kregen ze in 1963 een platencontract. En hun eerste plaat Cry Baby werd direct een hit voor Garnet Mims en The Enchanters. Catherine Russell werd 67 jaar geleden geboren in New York en deze zangeres heeft de liefde voor de muziek niet van een vreemde. Haar vader Louis Russell was namelijk een tijd de leider van de big band van Louis Armstrong en ook haar moeder was zeer muzikaal. Zij zong en speelde daarnaast piano en gitaar. In 2008 bracht Catherine Russell haar 8e album uit en dat album kreeg de titel Send For Me en een van de nummers op dat album is Million Dollar Smile.

was de 66-jarige Kevin Spacey en je hoorde hem met Hello Young Lovers. De Amerikaanse acteur stond hoog aan de top en ging door meerdere MeToo-schandalen vervolgens keihard onderuit. Hij heeft dat zelf overigens altijd ontkend. 2 maanden terug schikte hij in een civiele rechtszaak met 3 mannen die hem van dat seksuele misbruik beschuldigden. In 2004 speelde Kevin Spacey de hoofdrol in de film Beyond the Sea, die hij ook regisseerde. En deze film ging over het leven van Bobby Darin. En daar komt ook het nummer uit dat je net hoorde, Hello Young Lovers. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we in de jukebox nog naar Sly and the Family Stone. Dit was een Amerikaanse funk, soul en rockband uit San Francisco. De band bevatte enkele familieleden en vrienden van Sly Stone. Hij overleed een klein jaar geleden op 9 juni op 82-jarige leeftijd. En samen met de Family Stone had hij in 1969 een grote hit met Everyday People.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
8: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Het is 10:00. Je luistert naar Rijnmond. Zometeen de beste muziek op jouw zender. Nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken. En voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan. De autobrand was op de Joliot-plaats. De melding

0: kwam binnen om 7:30 gisteravond. Een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Olmert is nog niet bekend. Bij een controlepost bij het Witte Huis in Washington heeft een man agenten onder vuur genomen. De schutter werd neergeschoten en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. En bij de schotenwisseling raakte een voorbijganger gewond. President Trump was in het Witte Huis toen het gebeurde. De schutter zou een man met psychische problemen zijn geweest. Sport, boksen, Rico Verhoeven heeft vannacht in Egypte zijn gevecht met de Oekraïense wereldkampioen Oleksandr Usyk verloren. In de slotfase ging het mis. De scheidsrechter besloot om de wedstrijd te beëindigen op basis van technisch knock-out. En dan het weer vandaag en morgen. Zonnig en droog en het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Verkeersinformatie begint op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is bij knooppunt Hofvliet een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is dicht. Er staat nu een korte file van een kilometer. Maar wel 15 minuten vertraging. Er zijn drie rijstroken versperst door het ongeluk, lees ik nu. Dan de A16, daar staat ook file. Rotterdam richting Breda, tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer, de vertraging loopt snel op, inmiddels een half uur. Het heeft te maken met werkzaamheden op de hoofdrijbaan van de A16. En dan de N57, Rotterdam richting Zeeland. Tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis-Oudenhoorn. 4 kilometer file.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Schuifpui nodig? Kom naar ons. Paul en Paul in Bergsehoek. Paul en Paul.nl.
3: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
5: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
6: En ook nog eens gratis parkeren.
7: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
8: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: Non-stop de lekkerste muziek.
21: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
0: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
5: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
7: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
11: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het is 11 uur, je bent bij Rijnmond. Zometeen weer de beste muziek op jouw zender, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De voorste lopers van de Europa-run die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk zijn inmiddels in Antwerpen. Ze gaan door naar Brabant en komen morgen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. En de voorste lopers die gisteren zijn gestart in Twente zijn nu in Deventer. Zij gaan verder door Gelderland en komen morgen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorkum overgaan. De finish is morgenmiddag op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan. Die autobrand was op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in

0: ommoord is nog niet bekend. Het weer vandaag en morgen, zonnig en droog. Het wordt 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Verkeersinformatie dan, de Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd. Er staat 5 kilometer file vanuit Amsterdam. 3 rijstroken zijn op dit moment afgesloten. Als je vanuit Amsterdam richting Den Haag en Rotterdam wil, dan kan je beter omrijden. Je kan bijvoorbeeld via Burgerveen, dan kies je daar de A44. Dat is dus voorbij Schiphol. Dan de A16, de werkzaamheden op de A16, de hoofdrijbaan. Die werkzaamheden die zorgen ook voor file vanaf het Terbrechtseplein naar knooppunt Ridderkerk. En die file die leidt tot een vertraging van een half uur. En het is druk als je naar het strand gaat. De N57, daar staat file Rotterdam richting Zeeland. Tussen de aansluiting met de A15 en Hellevoetsluis Oudenhoorn. Daar staat 4 kilometer file. En ook als je verder gaat naar Rokanje, dan moet je rekening houden met vertraging.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Topmola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
13: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
15: Nu Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: Non-stop de lekkerste muziek.
19: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan.

0: of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op womoalexandrien.nl. Laat het groeien.
1: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
2: Geeft uw matras nog de juiste ondersteuning? Kom langs bij Droomvlucht Slaapcomfort in Krimpen aan den IJssel en ervaar de exclusieve meting van uw slaaphouding met de persoonlijke sleepscan van Aikili. Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
3: En we mogen weg!
4: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
5: Wat zijn die paar meters nou?
4: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
6: Wij gaan deze Europa Run weer even nelen.
4: Morgen, vanaf 12 uur, de Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
2: Droomvlucht Slaapcomfort. Al 25 jaar uw vakmensen voor droomwensen.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Het is 12 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen weer de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De voorste lopers van de Europa-run die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk zijn inmiddels voorbij Antwerpen. Ze gaan door naar Brabant en komen later via de Haringvlietbrug onze regio binnen. En de voorste lopers die gisteren zijn gestart in Twente zijn nu bijna in Zutphen. Ze gaan verder door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgenmiddag op de Coolsingle in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa-run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Dat ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg afgeleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. Het weer vandaag en morgen zonnig en droog. De middagtemperatuur 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app of op onze website rijnmond.nl.
16: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk.

0: Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
4: Ja, ook bij Van der Linde.
6: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
9: Oh, wat betekent dat voor mij?
8: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
9: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
8: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
9: En moet ik verder nog ergens op letten?
8: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
10: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
11: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
10: Al iets gevonden?
11: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
10: Doet NRV dat dan ook?
11: Ja, hier, kijk. Tibet en deze, Vietnam, Cambodja en Laos, of hier Sumatra, Java en Bali, of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland, Peru, Bolivia, Nepal.
10: Weet jij waar mijn laptop ligt?
11: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Non-stop de lekkerste muziek.
14: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.

0: 1000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Het is 1 uur. Je bent bij Rijnmond. Zometeen kun je weer genieten van de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van den Boogaard. De voorste teams van de Europa-run die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk zijn inmiddels voorbij Antwerpen en naderen de Nederlandse grens bij Zundert. En ze gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. En de voorste teams die gisteren zijn gestart in Twente zijn nu voorbij Zutphen. Zij gaan verder door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorkum overgaan. De finish is morgenmiddag op de Coolsingel bij ons in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa-run wordt gehouden. En met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken. En voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. Rusland heeft afgelopen nacht zware aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er vielen zeker 2 doden, tientallen mensen raakten gewond. Veel inwoners van Kiev gingen vanwege de Russische aanvallen de metrostations in die daar heel diep onder de grond liggen. Onder andere appartementencomplexen werden geraakt en ook een overdekte markt en het Tsjernobyl Museum in Kiev werden verwoest. Dan krijg je nog het weer vandaag en morgen. Zonnig en droog. De middagtemperatuur 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app. En je kan ook naar onze website gaan. Rijnmond.nl. Verkeersinformatie. Een file op de A16 van het Terbrechtseplein naar Ridderkerk. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de hoofdrijbaan van de A16. Die file is 4 kilometer lang en de vertraging is zo'n beetje een half uur. Dus als je van noord naar zuid wil, dan kun je nu het beste kiezen om via de westkant van de stad te gaan. Dus dan kies je de Benelux. En dan de N57, Rotterdam richting Zeeland. Daar staat tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn 4 kilometer file.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.

0: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
1: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: True Lease met Grenke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Non-stop de lekkerste muziek.
16: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: En we mogen weg.
0: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
3: Wat zijn die paar meters nou?
0: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
4: Wij gaan deze Europa Run weer even nelen.
0: Morgen, vanaf 12 uur, de Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
5: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
10: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.

0: Iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Het is bijna 2:00. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen weer de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De voorste teams van de Europa-run die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk zijn inmiddels in Nederland. Ze lopen nu in de buurt van Breda en ze gaan verder door Brabant en komen later via de Haringvlietbrug onze regio binnen. En de voorste teams die gisteren zijn gestart in Twente zijn nu bij Vorden in de Achterhoek. En zij gaan verder door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorkum overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. En met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken. En voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. Rusland heeft afgelopen nacht zware aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er vielen zeker 2 doden, tientallen mensen raakten gewond. Veel inwoners van Kiev gingen vanwege de Russische aanvallen de metrostations in, want die liggen daar heel diep onder de grond. Onder andere appartementencomplexen werden geraakt, een overdekte markt en ook het Tsjernobyl Museum in Kiev werden verwoest. En dan nog het weer vandaag en morgen. Het is zonnig, het blijft droog en het is warm met middagtemperaturen van 27 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Verkeersinformatie. Je begint op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux, daar staat 5 kilometer file. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Ridderkerk en de Brienoordbrug, daar staat 3 kilometer. En de andere kant op, er wordt gewerkt aan de hoofdrijbaan van de A16. Dus je kunt vanaf het Terbrechtseplein naar Ridderkerk alleen maar over de parallelbaan. En er staat toch behoorlijk wat file, 5 kilometer. De vertraging is ongeveer een half uur. En dan zie ik nog files op de N57. Dat is de weg Rotterdam richting Zeeland. Eerst tussen de afrit Brielen en Hellevoetsluis Oudenhoren, 3 kilometer. En verderop tussen Stellendam en Oudorp, ook 3 kilometer file.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Zonwering nodig? Kom naar ons, Paul en Paul in Bergsehoek. PaulenPaul.nl.
8: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal, zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
9: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl. Van

0: Tot en met 7 juni is het de week van de jonge mantelzorger. Ben of ken jij een jonge mantelzorger? Soms helpt het al om erover te praten. Je staat er niet alleen voor. Mantelfoon helpt. Bel 0800 777 3333 of chat via mantelfoon.nl.
1: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
7: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
4: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
4: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
5: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmol Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmolalexandrium.nl. Laat het groeien.
6: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
7: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
8: Wat een goed plan.
7: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
8: Of

0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: Trulease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
7: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Zometeen weer de beste muziek op jouw zender. Nu het nieuws, ik ben Martin van der Boogaard. De teams van de Europa Run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk bereikten eerder vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid en daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. Rusland heeft afgelopen nacht zware aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er vielen zeker 2 doden, tientallen mensen raakten gewond. Veel inwoners van Kiev gingen vanwege de Russische aanvallen de metrostations in die daar diep onder de grond liggen. Onder andere appartementencomplexen werden geraakt. Een overdekte markt en ook het Tsjernobyl Museum in Kiev werden verwoest. En dan het weer. Ook morgen zonnig en droog. De middagtemperatuur net als vandaag 27 tot 29, misschien wel 30 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Verkeersinformatie. Een ongeluk gebeurt op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Er staat nu een lange file tussen Den Horen en Vlaardingen-Oost. 8 kilometer. De vertraging is 1 uur. 2 rijstroken zijn op dit moment afgesloten. En dan ook file op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk. 4 kilometer. De vertraging daar is 1/2 uur. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de hoofdrijbaan van de A16. Die is het hele weekend afgesloten.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
10: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
9: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
11: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de

0: scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
3: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
2: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
4: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
7: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
8: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
9: En ook nog eens gratis parkeren.
10: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: van Bernander, ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorenz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorenz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Dit is het belangrijkste nieuws vandaag op Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaert. De teams van de Europa-run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams, die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk, bereikten eerder vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorkum overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa-run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 19:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. En dan het weer. Ja, het is zonnig, het is droog en het is warm. Op dit moment ligt de temperatuur tussen de 27 en 29 graden. En morgen gaat dit prachtige zomerweer in herhaling. Dus ook zonnig, droog en het kan morgen zelfs 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: En we mogen weg.
11: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen op Radio Rijnmond. De finish van de Europa-run. Samen met Europa-run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
12: Wat zijn die paar meters nou?
11: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
13: Wij gaan deze Europa-run weer even nelen.
11: Morgen, vanaf 12 uur, de Europa-run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
14: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenisse en Hubo Lombardije.
15: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealerlocations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenisse, Rotterdam.
16: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
17: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
18: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs.

0: Parijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musicaltiendaagse.nl.
1: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
2: True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Non-stop de lekkerste muziek.
10: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Dreeën Interieur in Hardingsveld geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
3: Ja, ook bij Den Dreeën.
5: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje?
6: Wat je ook gaat doen,
5: de RDT is er. Elke dag voor jou.
7: Luxor presenteert Topmola, de drie hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
5: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: De Jura Inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
10: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmol Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmolalexandrium.nl. Laat het groeien.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede. Klimaatverandering. Kijk niet weg. Kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering.

0: Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dit is het belangrijkste nieuws vandaag op Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaert. De teams van de Europa-run komen steeds dichter bij onze regio. De voorste teams, die gisteren zijn gestart in Noord-Frankrijk, bereikten eerder vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa-run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. En dan het weer. Ja, het is zonnig, het is droog en het is warm. Op dit moment ligt de temperatuur tussen de 27 en 29 graden. En morgen gaat dit prachtige zomerweer in herhaling. Dus ook zonnig, droog en het kan morgen zelfs 30 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura-showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
6: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag. Voor jou.
5: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
6: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
8: Mijn internet is traag, maar ik wil dat zo.
9: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
8: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
9: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Ik wil sneller dan snel.
11: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je.

0: Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
1: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: In Utrecht, Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
5: Radio met een grote R.
7: Ja, mijn waardek.

weet niet meer, dan was het zeker niks. De dag is nog jong, ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis, ik hoor iemand zingen, hey.

zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja, zingt ze mij. Ik wil niet horen wat de dokter dacht. Of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Aanbieding. Zonnescherm Ibiza, nu met gratis motor ter waarde van €296. Alleen bij Hubo Spijkenissen en Hubo Lombardijen.
3: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van der Linde in Waddinxveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Van der Linde.
5: Wat ga jij doen dit weekend? Lekker uitwaaien? Een spannende wedstrijd? Of een feestje? Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode.
7: Ze hebben echt zoveel mooie merken.
8: En ook nog eens gratis parkeren.
9: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beijerland.
5: Wat je ook gaat doen, de RDT is er. Elke dag voor jou.
10: Gebruikte auto kopen? Dan zeker bij autobedrijf Troost naar binnen lopen. Altijd 500 dealer locations op voorraad. Kijk snel op troostauto's.nl. Hellevoetsluis, Spijkenissen, Rotterdam.
11: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
12: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
17: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: Is dit allemaal van jou?
20: Alleen de belangrijke dingen.
21: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
22: Allsafe geeft ruimte.
23: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
24: Nu tot 50%

0: Frankrijk bereikte vanmiddag de Nederlandse grens. De lopers gaan verder door Brabant en komen via de Haringvlietbrug onze regio binnen. De teams die gisteren zijn gestart in Twente gaan door Gelderland en komen onze regio binnen als ze de Merwedebrug bij Gorinchem overgaan. De finish is morgen op de Coolsingel in Rotterdam. Het is de 35e keer dat de Europa Run wordt gehouden. Met de estafetteloop wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Een deel van de A20 is vannacht na een ongeluk urenlang afgesloten geweest. Het ongeluk was bij het Terbrechtseplein op de rijbaan in de richting van Hoek van Holland. Er waren 4 voertuigen bij betrokken. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond. Verkeer dat vast kwam te staan werd door Rijkswaterstaat van de snelweg geleid. En daarna moesten er nog reparaties worden uitgevoerd. In Rotterdam-Ommoord heeft gisteravond een auto in brand gestaan op de Joliot-plaats. De melding kwam binnen om 7:30 gisteravond en een half uur later had de brandweer het vuur geblust. De oorzaak van de autobrand in Ommoord is niet bekend. En dan het weer blijft lang warm vanavond. Morgen dan is het opnieuw zonnig en droog en dan ligt de middagtemperatuur tussen de 27 en 30 graden. Tot zover het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond. Er is natuurlijk meer nieuws. Daarvoor ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
3: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
2: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
5: Luxor presenteert Topbola, de 3 hoogachter musical. Wat doe je als je wijk wordt gesloopt, maar je woont hier al je hele leven en je wil niet weg? Ga je dan de strijd aan met de sloopkogel of niet? Tombola, de meest Rotterdamse musical ooit. Koop nu je kaarten op luxortheater.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Huurt u een woning in Rotterdam? Let op, misschien betaalt u te veel huur. Doe nu de gratis check op weetwatjehuurt.nl. In een paar seconden weet u of uw huur klopt. Is uw huur te hoog? Meld het bij ons meldpunt, want wie weet krijgt u een huurverlaging. Kijk op weetwatjehuurt.nl.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
16: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa!
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3 sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis.

0: slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: De Jura inruildagen bij de Coffee Factory komen eraan. Bezoek op 28, 29 of 30 mei de leukste Jura showroom van Nederland. En proef niet alleen de lekkerste koffie, maar krijg ook het beste inruilvoorstel voor je nieuwe Jura. Kom langs in Dordrecht of kijk op coffeefactory.nl.
3: Heb u grote partijen oud ijzer of metalen leggen? Breng het naar Lion Metals aan de Boezembocht in Kralingen. De groothandel voor schroot en metalen. Met eerlijke prijzen en jarenlange expertise. Dus uw metaal zo verkocht. Kijk op lionmetals.nl of kom langs aan de Boezembocht.
2: Toe aan een nieuwe Jura? Ruil je oude in en krijg een gratis melkhouder. De Coffee Factory. Al bijna 25 jaar de Jura-specialist.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
6: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
7: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
8: Wat een vreemde vraag.
7: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
8: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
7: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
8: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
7: Nee, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
13: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: En we mogen weg.
0: Tweede Pinksterdag is de dag van zweet, tranen en doorzettingsvermogen. Op Radio Rijnmond. De finish van de Europa Run. Samen met Europa Run Radio beleven we de finish van honderden teams die vanuit Twente en Frankrijk meer dan 500 kilometer hebben gezwoegd.
3: Wat zijn die paar meters nou?
0: Het doel? Geld ophalen voor mensen die moeten leven met kanker. Al 35 jaar lang.
4: Wij gaan deze Europa Run weer even nemen.
0: Morgen, vanaf 12 uur, de Europa Run. Live op Radio Rijnmond, TV Rijnmond en Rijnmond.nl.
5: Breng stijl en comfort naar jouw buitenruimte. En maak jouw eigen sfeervolle eetplek, loungeplek of plek om te zonnen. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Met een grote R.
7: Vliegen we mee naar de regenboog!

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
3: Het voorjaar staat voor de deur. En dat vier je bij Woonmall Alexandrium. Doe mee met leuke activiteiten. Scan en win in de woonwinkamer. Of krijg persoonlijk woonadvies. Bekijk alles op woonmallalexandrium.nl. Laat het groeien.
4: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
5: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
4: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
5: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
6: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Turning on the TV. A man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason. Fiction is fact. And the storm's always on the horizon.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Op zoek naar stijl en kwaliteit in huis? Bij Lombardije Interieur vind je al 40 jaar de mooiste vloeren, gordijnen en raamdecoratie. Een Rotterdams begrip. Laat je inspireren in onze showroom aan de Zenostraat of kijk op lombardijeinterieur.nl.
1: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
2: Wacht, is dat niet die acteur uit Oogappels en de ander uit GTST?
3: Ja, voor 40 jaar Hofplein spelen wij, Hofpleiners van nu, samen met Oud-Hofpleiners in de voorstelling Koning van Katoren.
2: Koning van Katoren, vanaf 1 mei in het Hofplein Theater.
3: Ontdek wanneer en met wie wij spelen op jeugdtheaterhofplein.nl en reserveer direct.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
6: Met een grote R.

0: Despacito.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90 en nu. Radio Rijnmond.
1: Jouw dag.
2: Jouw muziek.
1: Jouw Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Jam High. Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.